0: Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. Vele mensen worden niet erg vrolijk van het dagelijkse gewone nieuws, want alles is zo bizar, zo negatief, zo erg, zo punt, punt, punt. Mensen zeggen dat ze niet meer naar het journaal kijken, geen kranten meer lezen en de nieuwsbulletins op de radio ontwijken. Gelukkig is er meer constructief nieuws te melden dan je op het eerste gezicht zou denken. En dat ga ik doen met dit programma. En de hele korte, positieve artikeltjes komen van The Optimist Daily website. Het zijn allemaal leuke, interessante artikeltjes. En de muziekjes die ik vandaag ga spelen zijn moderne Nederlandse liedjes. En die staan allemaal in de top 100 van 2022. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: En dat waren Suzanne en Freek met Kwijt.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: De insectenburger, een artikel uit de Optimist. De alternatieven voor traditioneel vlees zitten in de lift. Verhuurs op basis van zeewier, kikkererwten en soja zijn niet uit de schappen weg te denken. Het Nederlandse burgerbedrijf, de Krekerij, is één iets andere weg ingeslagen. Insecten zijn een nog weinig aangeboren bron van dierlijke eiwitten. In westerse landen althans. In veel culturen zijn insecten heel gewoon op het menu en zelfs een lekkernij. In Thailand kan je bijvoorbeeld een zakje gefrituurde springhanen kopen bij de supermarkt. Nu de traditionele vleesindustrie een steeds slechtere naam krijgt, zoeken producenten naar alternatieven. Veel plantaardige alternatieven voor vlees slaan goed aan bij het publiek. De Krekerij maakt burgers die voor 30% uit krekelpoeder en voor 70% uit plantaardige eiwitbronnen bestaan. Het bedrijf haalde oorspronkelijk zijn krekelpoeder uit Zuidoost-Azië, maar heeft nu een eigen krekelkwekerij. De oprichters van de Krekerij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilden van het maken van krekelpoeder een circulair proces maken. Het bedrijf gebruikt agrarisch afval, zoals weggegooide sla, om de insecten te voeren. De uitwerpselen van de krekels worden gebruikt als compost voor akkers. In tegenstelling tot veel andere vleesloze producten komen geen smaakadditieven aan het productieproces te pas. De duurzame insectenproducten zijn daardoor een veel geschiktere voedselbron dan producten van de traditionele vleesindustrie. Met het groeien van de wereldbevolking is de verwachting dat de voedselproductie verdubbeld moet zijn in 2050. Hier zijn alternatieve bronnen voor nodig. Op dit moment zijn de burgers van de Krekerij alleen beschikbaar bij cateraars en restaurants. Nu is het nog een luxe product, maar de verwachting is dat de burger met een groeiende populariteit op meer plekken verkrijgbaar zal worden.

En dat waren de musketiers met Terug naar de baai. En ik ga verder met een leuk liedje van Agda en de Munnik. Laat me slapen.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Dit doet minder sociale media voor je brein. Sociale media wordt in onderzoeken vaak in één adem genoemd met mentale gezondheidsrisico's. Verschillende studies hebben dan ook aangetoond dat er een verband is tussen onze mentale gezondheid en het gebruik van sociale media. Maar hoe dit verband precies in elkaar steekt, was nog niet helemaal duidelijk. De Universiteit van Pennsylvania zocht het uit. Onderzoekers van de universiteit onderzochten wat het effect is als we minder met ons sociale mediagebruik omgaan. Voor de studie werden 143 studenten in twee groepen verdeeld. Alle studenten waren actieve gebruikers van Facebook, Instagram, Snapchat en hadden een iPhone. De deelnemers werden een week lang gemonitord op het gebruik van sociale media. Ook werden zij door middel van een vragenlijst getoetst op hun geestelijke welbevinding in de categorieën sociale steun, angst om iets te missen, eenzaamheid, zelfacceptatie, angst, depressie en zelfvertrouwen. De studenten werden vervolgens in twee willekeurige groepen verdeeld. De ene groep bleef sociale media gebruiken zoals ze dat altijd deed en de andere moest haar sociale media gebruik beperken met 10 minuten per platform. Hoofdonderzoeker Melissa Hunt zag bij de laatste groep een opmerkelijke verandering optreden. Minderen met sociale media zorgt voor minder depressie en minder eenzaamheid. Dit effect was vooral te zien bij mensen die al depressief waren voordat ze meededen aan dat onderzoek. De onderzoekers kozen er bewust voor om het sociale mediagebruik bij de ene groep te limiteren en niet helemaal te stoppen. Een limiet was volgens Dr. Hunt een realistische optie. Niet veel mensen kunnen van de ene op de andere dag helemaal stoppen met het gebruik van sociale media. Minderen is voor velen een haalbare optie en maakte het onderzoek daardoor ook betrouwbaarder. In het onderzoek werden echter alleen de telefoons van de studenten gemonitord en niet hun computers. De aanpassing in het sociale mediagebruik liep verder geen veranderingen zien en het welbevinden op sociaal niveau, zelfacceptatie of zelfvertrouwen. Volgens de onderzoekers kan het zijn dat sociale media geen invloed heeft op deze categorieën. Maar het kan ook zo zijn dat het onderzoek te kort duurde om de invloed daarop echt goed te hebben kunnen meten.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240 8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Drijvende zonne-energie. Met veel van de Nederlandse plassen en meren wordt niet zoveel gedaan. En dat terwijl wel 19% van het Nederlandse oppervlak uit water bestaat. Daar gaat verandering in komen. Zo wordt nu op de Zandwindplas in Zwolle het grootste drijvende zonnepark buiten Azië aangelegd. En dat is handig. Door zonnepanelen te laten drijven, scheelt dat weer heel wat in landprijzen. Je hebt er wellicht nog nooit van gehoord, maar drijvende zonneparken kom je in de toekomst waarschijnlijk wel vaker tegen. Naar verwachting krijgt het park in Zwolle een vermogen van bijna 28 megawatt, wat ongeveer gelijk staat aan de energie van 280 automotoren. Het project is ontwikkeld door GroenLeven en wordt mede mogelijk gemaakt door een 15-jarige subsidie van de staat. Ook spraken lokale partijen met GroenLeven af dat inwoners van de regio Zwolle financieel kunnen deelnemen in het project. Zijn eerste test heeft het park doorstaan. Waar in het verleden drijvende zonneparken nog wel eens een prooi vielen aan stormen, dat gebeurt niet meer. Ook zijn er al plannen om meer drijvende zonneparken in Nederland te maken. Zo heeft een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen met elkaar afgesproken dat tegen 2023 2 gigawatt aan drijvende energie moet worden opgewekt. Dat is dus genoeg voor ongeveer 100.000 huishoudens per jaar.

En dat was Raccoon met Echte Vent. En gaan we verder met een liedje van Nielsen. Spelregels.

0: You're listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Grootste vleesverwerker van Nederland kiest voor plantaardig. De toekomst is diervriendelijk en die toekomst komt steeds sneller dichterbij. Zeker nu Veon, de grootste vleesverwerker van Nederland, zich ook richt op plantaardige grondstoffen. Op de Anuga-beurs in Keulen presenteerde het bedrijf een nieuw werk voor plantaardig vlees. Volgens ProVeg Nederland is de introductie van Veon een volgende stap in de transitie van de vleesindustrie naar plantaardige grondstoffen. Dat ook grote spelers in de vleesmarkt betrokken zijn bij die transitie naar een plantaardige toekomst, zorgt ervoor dat de productie van plantaardig vlees sneller kan worden opgeschaald. Grote bedrijven als Veon beschikken immers al over de productiefaciliteiten en kunnen vleeslijnen zo aanpassen dat deze plantaardig vlees produceren en verpakken. Door deze betrokkenheid komt het moment dat plantaardig vlees op prijs kan concurreren met dierlijk vlees snel dichterbij. Dat plantaardig vlees op deze schaal wordt geaccepteerd door zowel consument als producent komt niet uit de lucht vallen. Een organisatie als ProVeg Nederland zet zich al jaren in om het voor de consument gemakkelijker te maken om plantaardig te eten. Dit doen zij met onder andere de gratis Veggie Challenge, waarbij deelnemers worden geïnspireerd om 30 dagen minder vlees te eten. Momenteel hebben al 100.000 mensen zich hiervoor ingeschreven. Om de challenge en een plantaardig dieet te ondersteunen, lanceerde ProVeg onlangs de eerste Nederlandse app die helpt om te stoppen of minder met vlees en andere dierlijke producten om te gaan. Deelnemers aan de Veggie Challenge krijgen gratis toegang tot de app.

En dat waren Suzanne en Freek nogmaals met Onderweg naar Later. En ik ga verder met een liedje van Sarita Lorena, Vreemde voor mij.

met 4 tips makkelijker je nest uit. Stevast elke doordeweeksdag om 6 of 7 uur de wekker laten gaan. Zo ziet voor veel mensen hun week eruit. Elk klein beetje om goed wakker te worden helpt daarbij. Een kop koffie, even lekker gapen en strekken en een frisse douche om dat bloed te laten lopen. Voor wie wel een duwtje in de rug kan gebruiken, geven we hier 4 tips om makkelijker je bed uit te komen. Laat je gordijnen open. Het hoort er eigenlijk wel bij. Voordat je je bed induikt, de gordijnen dicht doen. Toch maken gesloten gordijnen het wakker worden niet altijd makkelijk. In het donker sukkel je 's ochtends namelijk zo weer in slaap. Met de gordijn open krijg je bij het wakker worden een extra scheut vitamine D. En word je natuurlijk en uitgeruster wakker. Bovendien stimuleert licht de aanmaak van dopamine, wat ervoor zorgt dat je extra energie krijgt. Nummer 2. Word wakker met een rustig nummer. Een harde wekkertoon in je oor is voor niemand prettig, maar volgens onderzoekers leidt het zelfs tot sleep inertia. Dit half wakende gevoel als je wakker wordt vermindert tijdelijk je denk- en reactiekracht en geeft je een suf gevoel. En je kan dit omzeilen door het gebruiken van een rustige, melodische toon als wekker. Zoals bijvoorbeeld de intro van het nummer Borderline van Madonna. Drink een glas water voor het slapen gaan is nummer 3. Je kan ook proberen je wekker te omzeilen door het zetten van een natuurlijke wekker. Dit doe je bijvoorbeeld door het drinken van water voor het slapen gaan. Als je namelijk naar de wc moet als je wakker wordt, is de kans klein dat je in je bed blijft liggen. Al moet je niet te veel drinken, dan word je juist midden in de nacht wakker. En nummer 4, het laatste. Voed je routine. Een routine in de ochtend kan helpen om uit bed te komen. Als je ervoor zorgt dat je elke ochtend dezelfde stappen doorloopt, bijvoorbeeld eerst de gordijnen open doen, dan even tanden poetsen, gevolgd door een kop koffie, etc., ga je eraan wennen. Dit soort vaste rituelen branden erin. En daardoor weet je lichaam meteen dat de dag begonnen is.

Dat was Samantha Steenwijk met Als de liefde dan geen zin meer heeft. Rijden op zeewierbenzine. Daar ligt misschien wel de toekomst. Elk jaar wordt ruim 25 miljoen ton zeewier geoogst voor consumptie en cosmetica. Maar waarom gebruiken we dan niet een deel van al dit zeewier voor iets anders? Benzine bijvoorbeeld. Dat moeten de onderzoekers van het Macrofuels Project hebben gedacht toen ze begonnen met het maken van deze toch wel echte, erg aparte benzinevariant. Bij het maken van de brandstof

grootste deel van onze biobrandstoffen gemaakt met overblijfselen van de suiker, maïs en sojateelt. Het probleem is echter dat voor deze gewassen veel land, mest en water nodig is. Daarom zoekt de Europese Unie in hun 2020 klimaat- en energiedoelstellingen naar alternatieven in zee. En dat is waar zeewier om de hoek komt kijken. Met zoutwater en zon groeien deze algen namelijk ontzettend snel. In sommige gevallen wel met meer dan 60 centimeter per dag. En dat is niet het enige voordeel van zeewier. Het haalt ook grote hoeveelheden CO2 uit de lucht. We moeten nog wel even wachten voordat we onze auto kunnen volgooien met een paar liter zeewierbenzine. Maar waarom dan niet in de tussentijd overstappen op een elektrische eend?

0: memories vastgelegd.
1: En dat was een liedje van Architrax, Ik mis je. En ik ga verder met een liedje dat heet Op de golven dansen, van Dick Hout.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn Global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.